wijken, Kiki Mickey. Iemand ooit in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Oli Hel, Kiki Mickey. Oli min en mooi bel, Kiki Mickey. Kijk zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Kolen en middag in de spalle, Kiki Mickey.